Gelukkig blijft één ding altijd cool. Ice Radio.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. D66, CDA en de VVD praten overmorgen verder over de begroting voor Prinsjesdag. Ook vandaag werd er weer de hele dag overlegd, maar ze zijn er nog steeds niet uit. Premier Jette zei vanmiddag al dat er niet meer met de oppositiepartijen wordt gepraat, omdat die genoeg input hebben geleverd. De begroting moet maandag af zijn. Zweden beschermt Finland de komende maanden tegen binnenvliegende drones. Het zet onder meer gevechtsvliegtuigen, marineschepen en luchtverdediging in. Finland vroeg om hulp omdat Oekraïnse drones vaker door Russische sabotage uit koers raken en neerstorten. Finland heeft van alle NAVO-landen de langste grens met Rusland. De geplande OV-staking op 9 september zorgt voor problemen in Amsterdam-Noord. De pont over het IJ vaart, in tegenstelling tot eerdere stakingen, ook niet, melden lokale media. Daardoor moeten fietsers en voetgangers die van Amsterdam-Noord naar de rest van de stad willen, een omweg van wel 10 kilometer maken. In de Eredivisie stonden vanavond FC Groningen en Fortuna Sittard tegenover elkaar. Fortuna won met 3-2 dankzij doelpunten van Mohamed Iataren, Lequincio Zeefuik en Anthony de Scott. AZ staat nog steeds bovenaan in de competitie. Zij spelen morgenmiddag tegen Go Ahead Eagles. En dan het weer van Weer Online. Vannacht op veel plekken droog, al valt aan zee ook een lokale bui. Het koelt dan af naar 14 tot 16 graden. Ook morgen valt overdag hier en daar een bui en het wordt dan maximaal 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

Gelukkig blijft één ding altijd cool. Ice Radio.

0: Virginia Plain.
1: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. D66, CDA en de VVD praten overmorgen verder over de begroting voor Prinsjesdag. Ook vandaag werd er weer de hele dag overlegd, maar ze zijn er nog steeds niet uit. Premier Jette zei vanmiddag al dat er niet meer met de oppositiepartijen wordt gepraat, omdat die genoeg input hebben geleverd. De begroting moet maandag af zijn. Zweden beschermt Finland de komende maanden tegen binnenvliegende drones. Het zet onder meer gevechtsvliegtuigen, marineschepen en luchtverdediging in. Finland vroeg om hulp omdat Oekraïnse drones vaker door Russische sabotage uit koers raken en neerstorten. Finland heeft van alle NAVO-landen de langste grens met Rusland. De geplande OV-staking op 9 september zorgt voor problemen in Amsterdam-Noord. De pont over het IJ vaart, in tegenstelling tot eerdere stakingen, ook niet, melden lokale media. Daardoor moeten fietsers en voetgangers die van Amsterdam-Noord naar de rest van de stad willen, een omweg van wel 10 kilometer maken. In de Eredivisie stonden vanavond FC Groningen en Fortuna Sittard tegenover elkaar. Fortuna won met 3-2 dankzij doelpunten van Mohamed Iataren, Lequincio Zeefuik en Anthony de Scott. AZ staat nog steeds bovenaan in de competitie. Zij spelen morgenmiddag tegen Go Ahead Eagles. En dan het weer van Weer Online. Vannacht op veel plekken droog, al valt aan zee ook een lokale bui. Het koelt dan af naar 14 tot 16 graden. Ook morgen valt overdag hier en daar een bui en het wordt dan maximaal 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: I like it.
1: Ice Radio.
4: Your alternative to ordinary radio.
5: Ice Radio.
6: Met nu.
1: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. D66, CDA en de VVD praten overmorgen verder over de begroting voor Prinsjesdag. Ook vandaag werd er weer de hele dag overlegd, maar ze zijn er nog steeds niet uit. Premier Jette zei vanmiddag al dat er niet meer met de oppositiepartijen wordt gepraat, omdat die genoeg input hebben geleverd. De begroting moet maandag af zijn. Zweden beschermt Finland de komende maanden tegen binnenvliegende drones. Het zet onder meer gevechtsvliegtuigen, marineschepen en luchtverdediging in. Finland vroeg om hulp omdat Oekraïnse drones vaker door Russische sabotage uit koers raken en neerstorten. Finland heeft van alle NAVO-landen de langste grens met Rusland. De geplande OV-staking op 9 september zorgt voor problemen in Amsterdam-Noord. De pont over het IJ vaart, in tegenstelling tot eerdere stakingen, ook niet, melden lokale media. Daardoor moeten fietsers en voetgangers die van Amsterdam-Noord naar de rest van de stad willen, een omweg van wel 10 kilometer maken. In de Eredivisie stonden vanavond FC Groningen en Fortuna Sittard tegenover elkaar. Fortuna won met 3-2 dankzij doelpunten van Mohamed Iataren, Lequincio Zeefuik en Anthony de Scott. AZ staat nog steeds bovenaan in de competitie. Zij spelen morgenmiddag tegen Go Ahead Eagles. En dan het weer van Weer Online. Vannacht op veel plekken droog, al valt aan zee ook een lokale bui. Het koelt dan af naar 14 tot 16 graden. Ook morgen valt overdag hier en daar een bui en het wordt dan maximaal 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Nepal heeft hele specifieke hulp nodig na de enorme overstroming deze week. Het land zegt zich prima te redden op het gebied van reddingsoperaties. Wat ze wel nodig hebben zijn bijvoorbeeld speciale verplaatsbare bruggen of hulp bij het herstellen van vervoer. Het dodental staat nu op bijna 600, zijn nog bijna 2500 mensen vermist. Door droogte is de oogst op het land dit jaar een stuk minder, schrijft Trouw. Vooral boeren in het oosten en zuiden van het land zijn de pineut, omdat daar vaak niet gesproeid mocht worden. Toch zien niet alle boeren het somber in. Een lage opbrengst betekent namelijk ook dat de prijs omhoog gaat. Bij een christelijk festival in het Engelse Sussex is een man om het leven gekomen. Hij kwam onder een groot houten bord terecht dat van het decor afviel. 6 anderen raakten bij het ongeluk gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De organisatie onderzoekt hoe het bord los kon raken. Het festival is voorlopig stilgelegd. En het vliegveld van Nashville wordt misschien vernoemd naar de overleden zangeres Dolly Parton. Dat idee ontstond op social media. En de gouverneur van de staat Tennessee, waar ze vandaan komt, vindt het een goed plan. Om het vliegveld een andere naam te geven moet wel de wet worden aangepast. Officieel moet iemand 2 jaar dood zijn. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend zijn er enkele buien, maar het is ook vaak droog. Ook in de middag wisselen buien en opklaringen af. En het wordt niet veel warmer dan 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Nepal heeft aangegeven toch wel buitenlandse hulp te willen, maar dan specifieke hulp. Zoeken naar slachtoffers kunnen ze zelf. Het gaat dan meer om snel op te bouwen verplaatsbare bruggen, vervoer en identificatie van lichamen. Het aantal doden na de verwoestende overstromingen is nu ruim 600. Zo'n 2500 mensen worden vermist. Door het droge weer hebben boeren een veel lagere oogst dan normaal, schrijft Trouw. Bij sommige boeren is die wel een derde lager dan ze gewend zijn. Vooral de boeren in het oosten en zuiden zijn de klos. Ze mochten hun akkers niet besproeien. De opbrengst is niet alleen lager, aardappelen en uien zijn ook kleiner. Een Nederlands speurhondenteam gaat naar Suriname om te zoeken naar filmproducent, DJ en ondernemer Rodney Leisner. Hij wordt sinds 15 augustus vermist. Zijn auto werd een week later gevonden. Die was in brand gestoken en begraven. Er zijn 3 verdachten opgepakt, maar naar de hoofdverdachte wordt nog gezocht. En president Trump heeft een enorme oliedeal gesloten met Venezuela. Volgens hem de grootste in de geschiedenis. Het komt erop neer dat Amerika verzekerd is van 65 miljard vaten olie, waardoor de benzineprijs jarenlang laag gehouden kan worden, schrijft Trump. Venezuela zegt dat de deal honderden miljarden aan belasting oplevert. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend een paar buien, maar ook af en toe droog. Vanmiddag ook een beetje zon. Er staat een stevige wind en het wordt zo'n 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Nepal heeft een lijstje met specifieke hulp gemaakt na de verwoestende overstromingen van deze week. Ze willen graag vervoer, verplaatsbare bruggen en hulp bij DNA-onderzoek. Nepal zegt algemene zoek- en reddingsacties zelf te kunnen, maar wel hulp nodig te hebben bij het zoeken van mensen in tunnels. Het droge weer is een tegenvaller voor boeren. Zij zien hun oogst met soms wel een derde teruglopen, schrijft Trouw. Vooral de boeren die niet mochten sproeien zijn de dupe. Niet alleen valt de opbrengst tegen, de aardappels, uien en wortelen die ze van het land halen zijn ook kleiner. President Trump zegt de grootste oliedeal ooit gesloten te hebben met Venezuela. Amerika kan daardoor rekenen op 65 miljard vaten olie, die volgens Trump een gunstig effect hebben op de benzineprijs. Sinds de VS begin dit jaar president Maduro ontvoerde, probeert Amerika greep te krijgen op de olieproductie in Venezuela. En op een christelijk festival in het Engelse Sussex is een stuk decor op een man gevallen en die heeft het niet overleefd. 6 anderen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. Het festival zou meerdere dagen duren, maar is na het ongeluk afgelast. Komen elk jaar zo'n 35.000 mensen op af. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend een paar buien, maar ook af en toe droog. Vanmiddag ook een beetje zon. Er staat een stevige wind en het wordt zo'n 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

luistert naar Ice Radio, the alternative. Ice Radio.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Nepal denkt nu al 4 à 5 miljard dollar nodig te hebben voor wederopbouw na de verwoestende overstromingen van deze week. Het is een grove schatting, zegt de minister van Financiën. Intussen vraagt Nepal om specifieke hulp, bijvoorbeeld verplaatsbare bruggen, vervoer en hulp bij identificatie van lichamen. Boeren merken dat het droog geweest is, want de oogst valt tegen, schrijft Trouw. Wat ze van het land halen is niet alleen minder. De uien, aardappelen en wortelen zijn ook kleiner dan normaal. Lagere opbrengst zien we ook bij graan, zoals tarwe en gerst, maar die is wel goed rijp door de vele zonuren. De bekentenissen van het meesterbrein achter de aanslagen van 9/11 zijn ongeldig verklaard. Volgens een militaire rechtbank heeft hij ze niet uit vrije wil afgelegd, maar onder dwang. De man werd gemarteld. De aanklagers zijn nu bang dat de zaak nog langer duurt en dat er misschien nooit een definitieve uitspraak komt. En de medewerker van het Witte Huis, die van tevoren wist wat president Trump in zijn toespraken zou gaan zeggen, moet $170.000 betalen. Op een site waar je kunt wedden op voorspellingen had hij veel geld verdiend. De man bediende de autocue, het schermpje waarop de tekst van toespraken te zien is. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend een paar buien, maar ook af en toe droog. Vanmiddag ook een beetje zon. Er staat een stevige wind en het wordt zo'n 21 graden. En tot over het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. De Slow Start. Met Tom Boon.
5: Goedemorgen, schat. Kopje koffie.
0: Goedemorgen. Geen playlist, maar passie. Ice Radio.

zo'n track waarbij juist het einde heel erg mooi is. George Harrison, When We Was Fab. Goedemorgen, Slow Start 76. Dit is John Legend.

Hij stond in 1979 drie hele weken in de top 40. Volgens mij plek 33 als ik het goed zie in het grote dikke hitdossier. Maar wel leuke eendagsvlieg om dan weer eens te horen. De Sinceros komen ook uit Nederland en je hoort daar Worlds Apart. En die kwam van vinyl en deze ook. Bij de Sinceros hoorde je het niet echt, maar bij deze moi. Beter dan, dit is het ook niet, maar dan heb je wel het idee dat je de goede, juiste singleversie draait. Uit 1983, een van de eerste singles.

met meeste stemmen gelden. De icebreaker van deze week. Raimi Wolf en Bottles is biseksueel. En heeft ADHD. En is in de zomer van 2020 opgenomen met een alcoholverslaving. Maar ze zegt dat ze sindsdien volledig clean is. Ik heb meer ervaring met wat ik wel en wat ik niet kan. Ik weet ook wanneer ik mezelf plezier gun. En wanneer ik een beetje rustig aan moet doen. Volgens mij een prima levensmotto van deze 30-jarige. Het is een slow start. Goedemorgen. We gaan aftellen richting september. Het is alweer het laatste weekend van augustus. Dan zit straks de van IJs Radio weer in de maand. En worden de dagen weer korter. Maar ja, wel weer lekker. Zaterdag en zondag wat langer in bed blijven liggen. En gewoon luisteren naar IJs Radio. Dat kan dan gewoon weer. Helemaal prima. Straks eentje uit de 90's van Ten Sharp. Dit is Loletta Holloway met een onvermijdelijke classic. Love Sensation. MUZIEK

0: Een nummer over de junta in Argentinië, waar tussen 1976 en 1983 duizenden mensen verdwenen. En de dwaze moeders daar tegen protesteren. Volgens mij historisch correct liedje van Ten Sharp. Even kijken naar het weer van dit weekend. En het weer gaat echt omslaan, mensen. Het wordt echt een beetje vervelend weer. Ook in ieder geval was het dat gisteren natuurlijk al met al die regen- en onweersbuien. En het wordt in ieder geval vandaag. Ja, en ik moet eerlijk zeggen, ik heb net even brandgeluk. Het tabblad dichtgeklapt waarop het weer staat. Hier hebben we hem zaterdag 29 augustus. Bewolkt enige tijd regen. Het wordt maximaal 21 graden. Er valt, als het goed is, natuurlijk in vergelijking met gisteren, waar volgens mij echt wel 14, 15 mm regen gevallen is, valt er vandaag, zaterdag 3 augustus, 3 mm regen. Het gekke is, morgen wordt het warmer, maar gaat er ook meer regen vallen. 23 graden wordt het morgen. Met 4 mm regen. En dan is het komende maandag, 31 augustus, natuurlijk de bekende zeezenderdag, gaat er 10 mm regen vallen. En dat is natuurlijk ook wel een beetje veel regen. En de rest van de week, ja, regen, graad of 20. Het wordt niet echt heel erg best weer komende week.
1: Geen playlist, maar passie.
0: Goede reden om radio. Gewoon eens even een lekkere, dikke zomerplaat te draaien. En je denkt, oh lekker, hij gaat Pino Danjo draaien. Dat klopt. Maar niet Macala Idea, zijn grote hit. Maar de andere heeft hij ook een hitje gehad mee.

2016. Een liedje over de bubbel van geluk waarin je gewoon een tijdje kunt begeven. Bijvoorbeeld op vakantie. Magnificent van Elbow. En het gekke is, 10 jaar oud in 2016, eind 2016 uitgekomen. Nooit een hit geweest in Nederland, maar eigenlijk sindsdien altijd in de top 2000 gestaan. Dus het is echt wel een liedje waar mensen dan iets mee hebben. En dan vind ik het ook leuk, omdat het ook mijn smaak een beetje is, om hem dan voor je te draaien. Zo op deze zaterdagochtend, deze zondagochtend, gewoon een beetje lekker een beetje wakker worden. En dit zijn dan ook de teksten die je prima kunt gebruiken als je net wakker wordt. Je omdraait, je naar je partner toedraait en zegt: "This is for the lover in you, darling." Babyface, LL Cool J en Shalamar hoor je nu.

0: natuurlijk Alanis Morissette en Thank You. Ice Radio, de slow start. De start van je weekend tussen 9 en 10 elke zaterdag en zondag. En op zaterdag het eerste deel van de drieluik met Saxe Markshall tussen 10 en 11 vanuit Hongkong. En DJ Red tussen 11 en 12 met de Red Radio Show. En ik ga nu iets doen uit frustratie. Uit frustratie met Spotify. Oké, ik heb Spotify Premium. Ik ben een groot verbruiker. Ik denk, echt een topgebruiker. Elke dag onderweg in de auto, in de trein en ook op mijn werk vaak Spotify aanstaan. En ik vind een aantal dingen echt heel fijn van Spotify. Twee dingen vind ik heel vervelend. En dat is namelijk 1. Verkeerde versies van liedjes, wat je ook nog wel eens hebt. Probeer maar eens de goede versie van Baz Luhrmann en Everybody's Free to Wear Sunscreen uit Spotify te krijgen. Die staat daar gewoon niet op. Het tweede wat ik echt vervelend vind is namelijk verkeerde versies. Maar dan verkeerde versies van liedjes die gewoon, gewoon geknipt zijn en niet in één keer in Spotify te krijgen zijn. En daar ga ik nu een voorbeeld van draaien. Dan weet je wat ik bedoel. Jackson Browne, The Loadout Stay. Dat is een dubbel nummer. Dat zijn twee tracks die bij elkaar horen, die achter elkaar staan op het album Running on Empty van Jackson Browne. Dus duren samen 10 minuten. Oké, dat is lang. Maar het lukt dus Spotify niet om dat als één track aan te bieden. Terwijl die wel echt heel erg bij elkaar horen. En daarom nu maar eventjes. Gewoon omdat het zo lekker is. The Loadout Stay, Jackson Browne.
1: I had to do a song I never played in public before. It's a brand new song. It's sort of a tribute to the friends of mine that come out here on the road. And to you too.

Ja, dit is zoals ik het wil. Gewoon achter elkaar, zoals het hoort, want zo staat het ook op de LP. Ja, en dan kan ik het wel achter elkaar in de wachtrij zetten, maar ja, gewoon één track. Omdat het hoort. 9 minuten muziekplezier. Running on Empty heette het album. Jackson Browne, The Loadout Stay. Stay zou ik wel willen, maar na 10 is dat Mark Schultz in Hongkong al klaar. Tijd voor de Easy Beats. Tot volgende week.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Nepal heeft waarschijnlijk tot wel 5 miljard dollar nodig om de boel weer op te bouwen na de overstromingen. Volgens de minister van Financiën gaat het om een schatting, omdat de schade nog in kaart wordt gebracht. Bij de ramp zijn inmiddels ruim 600 mensen omgekomen en worden zo'n 2500 mensen vermist, onder wie 3 Nederlanders. Nederlandse speurhonden gaan de komende week in Suriname zoeken naar de verdwenen filmproducent en DJ Rodney Leisner. 2 weken geleden verdween hij. Zijn auto is wel gevonden, in brand gestoken en begraven. Er zijn 3 verdachten opgepakt. Naar een 4e is de politie nog op zoek. De inwoners van IJsland kunnen vandaag in een referendum beslissen of er opnieuw gepraat gaat worden over een EU-lidmaatschap. Die gesprekken liepen dik 10 jaar geleden stuk. Het referendum gaat dus niet over de vraag of IJsland wel bij de EU moet. Daar kan eventueel later over worden gestemd. En de luchthaven van Nashville wordt binnenkort waarschijnlijk vernoemd naar Dolly Parton. De staat Tennessee werkt er serieus aan nu ze is overleden. Het is al besproken met de familie en die vindt het een grote eer. Van de 50 grootste luchthavens in Amerika zou Nashville de eerste worden die vernoemd wordt naar een vrouw. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend een paar buien, maar ook af en toe droog. Vanmiddag ook een beetje zon. Er staat een stevige wind en het wordt zo'n 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Man in Hongkong.

Zo, goedemorgen. Good morning. Joe Sanzos hier. Ik wil zeggen, fijn dat je ingeschakeld bent. Het uurtje 2 dus van de Drieluik hier op de zaterdagochtend op IJs Radio. Dankjewel Ton Boon voor het eerste uurtje. En ik ga eventjes lekker verder. Ik zit al in track 2. Shazam draaide ik van de Beastie Boys van het album To The Five Boroughs. Erg goed album. Heel simpel eigenlijk. Weinig samples en toch zo ontzettend vet. Ga ik gauw verder met deze track. Die hoorde ik laatst eens een keertje langskomen. Een ondergewaardeerde track werd gezegd. Want het was een track die dus nooit op nummer 1 kwam. En deze track had dat wel moeten zijn volgens de maker van de podcast waar ik naar luister. Ray met Where's My Husband?

Deze track doet me denken aan die track van Anne-Marie. Kan je die nog herinneren? One Thing. Die is ook zo hysterisch en toch erg lekker. Where's My Husband Ray hier op Ice Radio. Oh, hele bekende track. Dus net geen nummer 1. Ik heb geluisterd naar mijn favoriete podcast, Hit Parade. Dat is erg cool. Gaan we eens een keer checken. Deze track ook leuk. House Martins met Norman Cook nog.

Mijn favoriete track van hun is What I Like About You Is Your Girlfriend. Maar die draai ik al erg vaak. Althans, erg vaak. 2 keer per jaar misschien hier op de zender. Maar ik zeg, doe deze weer eens een keertje. De bekende track van ze, Ghost Town. Legendary track, supergoed. De specials hier bij Ice Radio. Dan ga ik naar een track van de Detroit Spinners. De leukste track die ze ooit hebben uitgebracht, vind ik. Het was helemaal geen hit, maar het is wel de meest beluisterde track op Spotify. Heb ik ook weer van mijn hitparade dingetje gehoord. Natuurlijk de Rubber Band Man.

Dit was ook zo'n track. Dit was dus eigenlijk geen hit was geworden. Niet groot genoeg althans. Maar wel op Spotify dus heel veel beluisterd wordt. Say You Love Me, Fleetwood Mac. Het was een leuke aflevering van Hit Parade op de Spotify. Waar ik altijd luister naar een podcast in de auto. De volgende track was dat ook. Jackson Browne, zijn allerbekendste track. Deze, Running on Empty. Nou, misschien de Fade Out and Load, ook een hele bekende van hem. Maar dat is deze, Running on Empty. Ook dus geen hit, maar wel zijn meest populaire track op Spotify.

Oh ja, ik heb de live uitvoering. Dat was ik vergeten. Iedere keer als ik deze draai, ben ik weer verrast door dit applaus. Ik moet eigenlijk wel eens een keer de studioversie erin zetten voor mezelf. Maar goed, dat was dat. Eventjes. Oh, ik heb gewoon even zin in dit. Thin Lizzy, The Boys Are Back in Town. Gewoon simpel rechttoertaan, een leuk hitje.

Deze gast is al vrij lang bezig. Somber, ook wel Fauve. Een gast uit Zwitserland. Ik had er nog nooit van gehoord tot de afgelopen week, moet ik eerlijk zeggen. Ik vind het echt cool. 12 to 12 is deze track hier op Ice Radio. Dan dit. Dit is een stuk ouder. Dat heb ik toch al bijna een jaar of 20 in huis. Timber Timber. Dat speel je timber op zijn Engels en dan timbre op zijn Frans. Er komt uit Canada. Erg mooi. Spookachtig mooi, moet ik eigenlijk zeggen. Deze track, Lay Down in the Tall Grass.

Dit was van het allereerste album van de Red Hot Chili Peppers. Dat heet ook gewoon Red Hot Chili Peppers. Vind ik zelf erg leuk. Maar ik zag in die documentaire, die gaat over Hillel Slovak voornamelijk. Dus echt de beginjaren van de Peppers. Toen ze nog leuk waren. Dat zij zelf dit album niet zo goed vonden. En dat ze Freaky Styley beter... Nou, ik vind dit ook leuk. Green Heaven was dit. Eens even kijken. Hoeveel tijd heb ik nog? Nou ja, een minuut of 10 zo'n beetje nog. Eventjes naar de Alabama Shakes. Dit is Another Life.

zou ik nog wel eens een keer terug in de tijd willen. Naar deze tijd. Dat je gewoon iemand als Big Joe Turner live kon zien optreden. Geweldig, zulke mooie muziek is dit uit de jaren 40. Hè? Rebecca, dat was de ene laatste trek. Ik ga het zoekje overdragen naar Haarlem Schalkwijk. Haarlem Double Later zit hij klaar. 023 DJ Rez voor de Rez Radio Show. De laatste trek is cool. Het is Michelle Endego Cello samen met Cat Power. Die hebben een remake gemaakt van de track van Human League. Don't You Want Me. Ik vind hem erg cool.

0: until we decide it is. Was it over when the Germans bombed Pearl Harbor? Hell no!
1: And now, the news.
2: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Rusland heeft afgelopen nacht weer doelen in Oekraïne bestookt en daarbij zijn 27 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Een van de aanvallen was op een munitiedepot in de buurt van Kiev. De belangrijkste weg naar Kiev was afgesloten om ruimte te geven aan brandweer en reddingsploegen. Het stadhuis in Oslo is open voor iedereen die het condoleanceregister wil tekenen voor de gisteren overleden Noorse koning Harald. Burgemeester van Oslo tekende als eerste. Zij zou gisteren trouwen, maar heeft haar huwelijk even uitgesteld. Ook bij andere plekken in Noorwegen kunnen rouwregisters worden getekend. Op de A15 van Gorkum richting Europoort is een vrachtwagen gekanteld. Het gebeurde na een botsing met een personenauto. De bestuurder daarvan raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. De vrachtwagen was leeg. Hij ligt dwars op de weg en voor een deel op de vangrail. Er is veel schade. En de Belgische Gezondheidsinspectie gaat onderzoeken of een Nederlandse massadonor ook in België actief was. Media daar schrijven dat hij 6 kinderen heeft verwekt. In ons land zou het om meer dan 120 kinderen gaan. Hij doneerde zijn sperma niet alleen via klinieken, maar kwam via internet ook direct met vrouwen in contact. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag droger met af en toe zon, het waait flink en het wordt zo'n 21 graden. Vanavond en vannacht onstuimig met veel buien en wind. En tot zover het ANP nieuws.
2: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
4: I like it.
2: Ice Radio. Your alternative to ordinary radio.
5: Ice Radio.
6: Met nu.
1: DJ Rats.

Ze is nu echt de stem van een engel. Wat een nummer dit trouwens, hè? After the Gold Rush van Neil Young. Het is zo'n bijzonder nummer als je hier in de tekst verdiept. En mooi dat Dolly dat dus in dit nummer heeft opgenomen ooit. Met Emmylou Harris en Linda Ronstadt. Wat een schitterende stemmen. Het is eigenlijk een nummer wat eigenlijk nu weer enorm actueel is. Ook als je... Ja, alles bekijkt. De verschrikkelijke bel dat Nepal, waarvan ook wordt gezegd van ja, weet je, wat heeft de klimaatverandering hiermee te maken? Ik las de permafrost ontdooid en dan ga je dit soort dingen krijgen. In dit nummer bezingt zij nu dus, maar Neil eigenlijk, in drie delen. Het verleden, dat het nog oké was. En dan bezingt hij... Dat de aarde eigenlijk, de mensheid, de aarde echt heel erg misbruikt. En aan het eind gaan er zilver spaceships, halen de mensen nog op. En het is een zo bijzonder nummer. Maar het gaat natuurlijk over Dolly Parton. Goedemorgen trouwens. Hi, dankjewel Mark. En dankjewel Ton voor je fijne songs. Dolly Parton is overleden. Hè? En daar waren een heleboel. Ja, iedereen had zoiets van ja, Dolly Parton, je hebt een beeld van haar. Maar iedereen weet ook wel dat het een ongelofelijke artieste is. Althans, ik zeg, je hebt een beeld van haar. Jij hebt ook het beeld van Dolly Parton. Maar zij schreef zulke ongelofelijke nummers. Natuurlijk Jolene, I Will Always Love You en noem het allemaal op. Maar haar stem zo mooi. En wat een lieve vrouw ook. Hè. Ik zag veel beelden over interviews ook. Zo mooi en lief en fijn. Ik draai zo meteen trouwens nog een mooie cover van Dolly Parton. Wat een groter eerbetoon kunnen wij niet doen hier bij Ice, bij de Ratch Radio Show. Vriend, ik zit gelijk te babbelen. Goedemorgen, hoe is het met je? Ik hoop oké. Fijn dat je erbij bent. Een uurtje de muziek van Rats op de zaterdagochtend voor jou, voor mij. En let's do it. Ja. Oh, moet je horen. Dit is een beetje heel Toto met Jeff Porcaro en noem het allemaal op. Lowdown van Bos Skaggs. Wat een heerlijke song is dat toch. Hè? Om heel langzaam op te bewegen. En om misschien een beetje nog steeds op te staan op deze zaterdagochtend. Ja. Fijn dat je erbij bent. Dit is de Rats Radio Show. Good

wat een track is dit toch, hè? Oh, ik draai hem één keer in de, weet ik veel, 2-3 jaar. Nancy Sinatra, Lee Hazelwood, Some Velvet Morning, deep in de 60s. En het is zo gaaf, hoorde je die wisseling als even mijn ogen dicht doen, dan kan ik me beter concentreren. Lee Hazelwood zingt in 4/4 en zij zingt dan in een soort wals 3/4 haar partijen. En dat geeft het zo'n magical song structure, om het zo maar even te zeggen. Oh, wat een goed nummer zeg. Some Velvet Morning. Te gek, te gek, te gek. Nancy Sinatra, Lee Hazelwood. Hey, en dan heb ik nu nog een heel mooi duet voor je. Ja, ja, ja, ja. In 1990 was er een over twee helden gesproken zeg. Misschien wel mijn allergrootste held en een hele grote held bij de ladies. Ook weer een mooie man-vrouw dit. Goed, sorry, mijn enthousiasme. Red Hot and Blue was een voor AIDS awareness, HIV, in de diep in de 90s. Dat was een hele mooie verzamelaar, die had ik. Het staat ook op Spotify, zag ik laatst. En toen dacht ik, hey, die ga ik weer eens even draaien. Debbie Harry en Iggy Pop. Debbie Harry van Blondie natuurlijk. En Iggy, ja, needs no introduction. Well, Did You Ever? En dat is een song van Cole Porter, echt uit de 30s. Zo'n geweldige track met z'n tweeën. Wat zullen die een lol hebben gehad bij het opnemen van dit. Ja, tof. Well, Did You Ever? Met een vraagteken. Met een vraagteken, wat zeg ik? Met een uitroepteken, man. Ja.

Oh, het is toch een bijzondere band. Ik heb ze één keer zien optreden. Het zijn ongelofelijke optredens waar ze heel theatraal op de planken staan met een heleboel... Ja, het is bijna niet uit te leggen als je de Flamelist ziet optreden. Er stonden mensen van die hele grote ballen. Ik kan het niet uitleggen. Het is een spektakel om te zien. Het is meer toneel, maar er wordt gewoon ook heel goed gemusiceerd. Het is heel bijzonder. De Flaming Lips. Do you realize? Ik heb het tekstvelletje er even bij gepakt online. Prachtige tekst. Do you realize that you have the most beautiful face? And do you realize we're floating in space? Do you realize that happiness makes you cry? And do you realize that everyone you know someday will die? Dat is prachtig. Volgens mij bedoelt hij daarmee ook dat een heleboel dingen aan elkaar samenhangen. En dat is mooi. Gisteren had ik een hele fijne sessie met mijn radiovrienden, waar ik dus iedere donderdagavond mee mediteer. En dat is ook een hele fijne club waar we dingen bespreken. En gisteren had ik een tekst en die ging erover, over verbondenheid en gedachten. Heel mooi. Fijn was dat. Ik moest daaraan denken, sorry, omdat ik dit nummer nou net zit te beluisteren, dat we daar tot mooie inzichten kwamen. Dat is heel fijn. De volgende is eigenlijk ook zo verschrikkelijk mooi in de tekst, maar ook in de song. Oh, jeetje, mag ik dat heel... Daar zit ik over teksten, maar soms doe ik dat, hè, omdat ik het zo mooi vind. Het is ook fijn om daar af en toe iets over te zeggen. En hier, deze zinnen. Can we climb this mountain? I don't know. Higher now than ever before. I know we can make it if we take it slow. Let's take it easy. Easy now. Watch it go. En dan zingt hij. We're burning down the highway skyline. En dan komt hij. On the back of a hurricane that started turning when you were young. Ja, mooi man.

0: for she's touched your perfect body with her mind.
1: Oh, wat mooi. Prachtig, Suzanne Leonard Cohen. Prachtig, prachtig. Mooie stem, man. Jeetje, Mina. Wat een mooie songs so far. Het is tijd om een mooie rock te doen van een van de meest invloedrijke bands die vanuit de 80s in de 90s kwam. Met hard en zacht speelde. Het zijn de legendarische spelen nog steeds. Pixies, dit is nog wel met Kim Deal, de originele bassiste. Gigantic.

0: weekend start hier bij de zaterdagochtend op Ice Radio.
1: Momentje, sorry. Er gaat even iets mis. Oh ja, ik wilde deze. Oh, dat had eigenlijk een hele mooie doorstart moeten zijn, zoals ze dat noemen.

wat een prachtig nummer. Het eerste album nadat gitarist Richie Edwards, heette die volgens mij, hè, was verdwenen. En die hebben ze echt nooit meer gevonden. Die is gewoon 15 jaar daarna is die doodverklaard. De cultgitarist van de Manic Street Preachers. Ze bestaan nog steeds, maar ze zijn met z'n drieën. Dit was het, ja, dus het eerste. Ik weet niet of het eerste nummer was, maar je voelt de lading. A Design for Life. Manic Street Preachers. Schitterend. Vrienden, ik vertelde bij het begin van de show dat ik twee keer Dolly ga draaien. Dolly Parton. Ze is overleden. Deze grootheid. Waanzinnig. Ik zat heel lang te denken en ik ben begonnen met After the Gold Rush met Linda Ronstadt en Emmylou Harris. Maar wat ook inderdaad een hele goede keuze is, is zij heeft zoveel mooie songs voor anderen geschreven, maar zij heeft ook hele mooie interpretaties gedaan. En ik, in één keer, wacht even, waar heb ik hem nou? Potverdikke me, wacht even, hier. Ja, zij heeft dus Freebird gezongen. En dat is, dat moest ik even nachecken. Dat is het album Rockstar. Haar laatste album was dat. Uit 2023. Waar ze een heleboel covers heeft gedaan. Ik zal het album weer gaan opzetten. Ik heb het toen wel eens beluisterd. Misschien wel een keer wat van gedraaid. Maar Purple Rain staat erop. Songs Every Breath You Take. I Can Get No Satisfaction. Heart of Glass van Blondie. Maar ook van Queen. En noem maar op. En alles en iedereen doet mee. Paul McCartney en noem het allemaal op. Maar zij heeft dus Freebird gecoverd. En daar heeft ze de originele stem van Ronnie Van Zandt. De eerste Lynyrd Skynyrd zanger. Die dus is overleden bij die plane crash ook. Die heeft ze van de weduwe mogen gebruiken. En dat is ontzettend bijzonder. Het is een nummer van 10 minuten. Dus ik doe hem nu alvast. Als eerbetoon. Er zit natuurlijk een fantastische gitaar in. Het is zo mooi. En dankjewel. Dolly Parton. Lynyrd Skynyrd staat er officieel op de song. Maar het is de stem van Ronnie Van Zandt. Met Dolly. Dit is het schitterende Freebird. Oh, wat mooi. Een eerbetoon aan Dolly Parton. Ja, dankjewel.

Oh my God. Get out of here. My goodness. Jeetje, man. Kijk eens naar mijn... Oh, sorry. Oh, bam. Ik kijk naar mijn linkerarm, omdat ik niet naar mijn rechter kijk. En die krult bijna samen mijn huid van de kippenvel, zeg. Jeetje, Mina, wat gaaf. Ik moet je zeggen dat ik normaal die Lynyrd Skynyrd Freebird wel eens heb gedraaid. Maar die is ook 10 minuten. Maar nu voor Dolly maken we natuurlijk een ongelooflijke... Oh, wat mooi zeg. Het is ook het laatste nummer van het album Rockstar. Er staan 30 tracks op. Oh, dat ga ik binnenkort wel eens even helemaal beluisteren, zeg. Wat gaaf. Wauw. Freebird, Dolly Parton en Ronnie Van Zandt. De originele vocals. Geweldig. Wauw. Ik heb nog best wel lang, al zou ik zeggen. Ja, stop er maar. Dit top ik niet, maar ik heb wel een hele mooie. The Wall of Sound van Phil Spector.

Victor, The Ronettes, Be My Baby. Met een van de meest bijzondere manieren om een song te beginnen. De legendarische drumpartij van Hal Blaine. Koem, pam, pam.

Oh, wat is dit toch ook een mooi nummer, hè? The Wall of Sound van Phil Spector, de Ronettes. En hoor de drummer, Hal Blaine. Ja, man. Pam, pam, pam. En oh, deze drums, daar kan je al een hele, daar kan je uren mee vullen. Daar kan je specials mee maken. Want die man die heeft zoveel drumspartijen ingespeeld die je zo goed kent. Alleen al het baanbrekende werk bij Simon & Garfunkel. Oh man, de Boxer bijvoorbeeld. Ook dat krachtige. Dan werd het in een liftkoker opgenomen, zijn drums. Ja, dat is echt ongelooflijk. Mrs. Robinson, Cecilia, onder andere. Maar op zoveel tracks meegespeeld. Deze ongelooflijke Hal Blaine. Vrienden, het is... Het is tijd om te gaan, man. Voor Rats. Zometeen André Dortmund. Ja, dat is fijn. En dit was onze zaterdagochtend presented bij Ton en Mark uit Hongkong. En Rats hier uit Haarlem. Hey vrienden, ik vond het een fijne show, man. Jeetje, de songs waren heerlijk. Vond je het ook? Hey, ik hoop het, ja. Ik hoop dat het oké met je is, dat je er goed bij zit. Blijf dicht bij jezelf. En liefde voor alles en iedereen om je heen. Die verbinding, die hebben we nodig. Hey, heb een goed weekend ook. Bye bye. Doeg.

0: Let's see it.
1: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In de regio Butsja, vlakbij Kiev, zijn zeker 27 mensen gedood door een Russische aanval. Er vielen ook tientallen gewonden. Bij een droneaanval werd een munitieopslag geraakt en daar brak brand uit. Ook veel woongebouwen liepen schade op en daarom werden honderden mensen geëvacueerd. In Eindhoven is vannacht in een steeg achter een appartementencomplex een zwaar gewonde vrouw gevonden. Ze zou van een balkon zijn gevallen. Omdat de politie de omstandigheden verdacht vond, is een man opgepakt. Hij had de politie ingeseind over het incident. De man woont in het complex en kende het slachtoffer. Belgische gezondheidsautoriteiten onderzoeken of de Nederlandse massadonor Simon ook in België actief was. Volgens mediaberichten zou hij daar 6 vrouwen hebben geholpen als spermadonor, via klinieken of direct contact. In ons land zou hij meer dan 120 kinderen hebben verwekt, veel meer dan is toegestaan. En Formule 1 wereldkampioen Lando Norris blijft langer bij McLaren. Hij heeft zijn contract verlengd en blijft tot zeker eind 2030 bij de renstal. In het contract zit ook nog een clausule dat hij langer kan blijven. McLaren is mijn thuis, zei hij na de verlenging. Norris won afgelopen weekend nog de Grand Prix in Zandvoort. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag droger met af en toe zon, het waait flink en het wordt zo'n 21 graden. Vanavond en vannacht onstuimig met veel buien en wind. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Op het WK hebben de roeisters in de dubbel 4 goud gewonnen. Tessa Dullemans, Lisa Bruinings, Margot Leeuwenburg en Marieke Keizer waren de snelste op de Amsterdamse bosbaan. Eerder wonnen de Nederlandse roeiers van de 4 zonder zilver en was er brons voor de vrouwen in de 4 zonder. Tientallen gewonden door enorm noodweer in delen van Noord-Italië. 4 mensen liggen in het ziekenhuis. Buienstormen en een tornado zorgden voor schade aan tientallen gebouwen, waaronder een kathedraal en meerdere kerken. Ook liepen zeker 10.000 auto's schade op, ook door hagelbuien. Tienduizenden bomen waaiden om. Na de overstroming in Nepal van vorige week zijn tot nu toe iets meer dan 180 toeristen gered. Maar nog altijd is met ruim 400 buitenlanders geen contact geweest, onder wie 3 Nederlanders. De overstromingen hebben veel verwoest in Nepal. Het land denkt dat er 4 tot 5 miljard dollar nodig is om de boel weer op te bouwen. En in Eindhoven is vannacht in een steeg achter een appartementencomplex een zwaar gewonde vrouw gevonden. Ze zou van een balkon zijn gevallen. Omdat de politie de omstandigheden verdacht vond, is een man opgepakt. Hij had de politie ingeseind over het incident. De man woont in het complex en kende het slachtoffer. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag droger met af en toe zon, het waait flink en het wordt zo'n 21 graden. Vanavond en vannacht onstuimig met veel buien en wind. En tot over het ANP-nieuws.

live, gotta shake it.

0: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Actievoerders van Extinction Rebellion blokkeren opnieuw in Den Haag de A12. Tientallen demonstranten liepen de snelweg op en auto's die de stad uit willen staan vast. Burgemeester Van Zaan heeft de opdracht gegeven de A12 te ontruimen. Met de actie slaat XR het verbod in de wind om te demonstreren op de snelweg. De burgemeester van Cremona in Noord-Italië noemt de toestand in zijn stad ontstellend. Er zijn tientallen gewonden en enorm veel schade door noodweer. Cremona lag in het centrum van een buienstorm. Van veel huizen zijn de daken vernield en meerdere mensen zijn dakloos. Voor hen onderdak vinden heeft prioriteit, zegt de burgemeester. Op de Amsterdamse bosbaan hebben de Nederlandse roeisters in de dubbel 4 voor de tweede keer op rij WK-goud gewonnen. Dit is echt vet, zei Lisa Bruinings na afloop. Vorig jaar wonnen we ook, maar voor eigen publiek is het echt veel leuker. Halverwege de race lag ze met Tessa Dullemans, Margot Leeuwenburg en Marieke Keizer al ver voor. En PSV en Feyenoord weten wanneer en waar ze moeten spelen in de Champions League. De UEFA heeft net het schema bekendgemaakt. Feyenoord speelt de eerste wedstrijd op 9 september in en tegen Barcelona. PSV is een dag later aan de beurt voor een thuiswedstrijd tegen Shakhtar Donetsk. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag droger met af en toe wat zon, het waait flink en het wordt zo'n 21 graden. Vanavond en vannacht onstuimig met veel buien en wind. En tot zover het ANP nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Car Classics. Album Alphabet.

prachtige zomer van 1986. 40 jaar geleden alweer, zeg. Bruce Hornsby and the Range met The Way It Is. Zo heet ook het album waar dit nummer op zat. En het werd een groot succes. Een mooie tekst ook eigenlijk. Nog altijd wel actueel. Dat is ook wel wat je vaak hoort, hè. Dat je loopt te klagen over alle wereldgebeurtenissen. En dat dan bepaalde mensen roepen, ja, that's just the way it is. Some things will never change. En gelukkig dat dan daar de zin, ah, but don't you believe them aan wordt toegevoegd. Waardoor je eigenlijk de conclusie kan trekken dat Bruce Hornsby verbinding is. Dat je wel degelijk dingen kunt veranderen. Ja, het kan ook. Daar ben ik ook wel van overtuigd. Ook al is het niet altijd even gemakkelijk. Dat dan weer niet, maar het kan wel. Hey, welkom. Dit is Car Classics. Nieuwe aflevering. 2 uur lang gaan we weer een reis maken langs de beste albums uit de afgelopen, nou pakweg, 70 jaar zo langzamerhand. 60, 70 jaar. En we draaien ze min of meer in alfabetische volgorde. Hoewel het wel dyslectische alfabetische volgorde is. Nou, dat verhaal heb ik je vorige week ook verteld. Ik heb nog een aantal albums staan met de letters T, de U, de V en de W. En dit staat op het album 13 Tales from Urban Bohemia. Het begin lijkt een beetje op het nummer van George Harrison, My Sweet Lord. Maar dan wordt het toch anders. Het zijn de Dandy Warhols. Het prachtige Godless. Goddelijk.

wat de hoofdpersoon in het nummer zou voorkomen is niet leuk. My Girl Gun Gun Gun. De titel zegt genoeg van dit nummer van City Wack. Terug te vinden op Wanna Be A Star, album uit 1981. En ja, je hoort het. Het gaat over een vriendin van hem die hem verlaten heeft. Gewoon zijn vriendin eigenlijk. En blijkbaar door een klein misverstand is het misgegaan. En nu probeert hij haar terug te krijgen door... Ja, de hoop uit te zingen, te spreken, dat het nummer veel gedraaid wordt op de radio. Dat is in Nederland wel gebeurd, alleen het werd hier geen hit. Het werd wel nummer 1 hit in Canada, de groep, het land waar de groep vandaan kwam trouwens. En ook in Amerika werd het nog een redelijk groot hit. Daar kwam die op nummer 22 van de top 100. Veel succesvol in Nederland was natuurlijk Doe Maar. Virus was destijds de laatste plaat die ze uitbracht in 1983. Voordat ze voor de eerste keer uit elkaar gingen. En dit nummer had ik daarvan nog niet gedraaid. Het is niet veel wat Henny vraagt. 1 nacht alleen.

Syndrome heet dit album van Japan. En ik vind het, natuurlijk een, hoe zou ik het zeggen, een fantastisch album. Dit nummer, Ghost, is ook nog een single geweest. Ik moet wel zeggen, ik vind het niet echt een radioplaat. Maar daar dachten ze in Engeland blijkbaar anders over. Want het heeft daar gewoon op nummer 5 gestaan, hoor, van de hitparade. En hier in Nederland is het eigenlijk een soort van cult track geworden. Maar ja, nogmaals, fantastisch nummer. En als je dan Syndrome draait in zo'n lijst als dit, dan vind ik wel dat je ook dit nummer moet laten horen. Dus daarom gedraaid op deze, ik weet niet hoe laat het momenteel bij jou is en wat voor een dag het momenteel bij jou is. Maar in ieder geval, ik vind het een mooi nummer om een heel lang verhaal niet nog langer te maken. Ghost van Syndrome van Japan. Woodface is de plaat die echt heel succesvol was van Crowded House. Die plaat die komt nog. Dit staat op het andere album van hen, Together Alone. Plaat die de opvolger was van Woodface. En hoewel ik het album niet zo goed vind als de plaat daarvoor, staan er zeker een aantal hele mooie nummers op. Onder dit nummer, dit is Distant Sun, Crowded House.

0: zon lijkt soms ver weg, maar hij schijnt altijd achter de wolken, hoor. Dus sinds er schijnt hij te schijnen. Distant Sun van Crowded House, afkomstig van Together Alone. Mooi nummer. En er staan wel meer mooie nummers op deze plaats als Pineapple Head. Dat nummer heb ik al gedraaid. En we zullen ongetwijfeld, als we de W nog verder aanbreken, ook nog wel Woodface tegenkomen. Want ook dat album staat en gewoon enorm.
1: Dit is de album van 100.
0: Als je dit programma een beetje kent, dan weet je ook dat we altijd nog even een blik werpen op de LP-lijst in Nederland. Omdat er genoeg gebeurt in de album top 100. Aardig wat nieuwe binnenkomers, moet ik zeggen. Beter dan vorige week, dan hadden we er maar twee. Dat is nu wat meer. Op nummer 100, de eerste, daar vinden we een plaat van Karo G. Met een titel die ik bijna niet kan uitspreken. Maar ik ga het gewoon proberen om alleen al om de lachers op mijn hand te krijgen. Nomi Ariapiento de Sentire Tanto. Geen idee wat het betekent, maar nou ja, als je het wil weten, dan zou ik zeggen, gooi het even in Google Translate. Dat heb ik nog niet gedaan, maar dat kun jij wel doen. Dan gaan we naar nummer 77. Ook daar staat een plaat die voor het eerst genoteerd staat in de album top 100. Steve Lacy met het album Oh Yeah.
2: Oh Yeah, Oh Yeah.
0: Moet ik een stuk verder scrollen? Een heleboel zakkers en stijgers kom je nog tegen. Even kijken waar we de volgende nu binnenkomen tegenkomen. Die staat ergens, denk ik, bij de top 10. Even kijken hoor. Ja, hier heb ik hem. Op 16, daar staat die Electric Cowboy met Dance Night. Lijkt me een interessante plaat. Die komt opnieuw binnen op 6. Op 12, Role Model met Chuck Timoney en The Hourglass. En dan heb ik hier ook nog de nummer 6. Die is ook nieuw. Dat is namelijk de Anniversary Edition van het album Growth van Olivia Dean. Het is namelijk 5 jaar geleden dat die plaat uitkwam. En daar is nu ook een mooie Anniversary Edition van verschenen. Zowel op vinyl als op cd. De top 3 bestaat deze week uit Olivia Rodrigo. You Seem Pretty Sad for a Girl So Love. Die stond vorige week nog op nummer 2. Nummer 2 gezakt van 1. Pedro van Ariana Grande. En op nummer 1 nieuw is Stray Kids met This and That. Ik heb hem geprobeerd te beluisteren. Ik werd helemaal gek van die autotune. Daar ga ik niks van draaien. Maar wat ik wel een leuk album vind, dat is een plaat die op nummer 16 staat. Nee, niet op 16. Ja, die is ook leuk. Maar ik doe eigenlijk nummer 12. Daar staat namelijk een heel leuk album van Role Model. En dat vind ik wel een plaat die de moeite waard is. Chuck Timoney and the Hourglass. En het nummer wat ik je daarvan vandaag wil laten horen, dat heet Joy. Je sociale aandacht, dames en heren, jongens en meisjes, voor Role Model deze week.
3: Nieuw
0: in de album top 100 op 12.

All at Sea van Jamie Cullum. Dat betekent dat je het even niet meer weet of verloren bent. En hij schreef dit door zelf toen hij ook wel behoefte had om, zeg maar, te ontsnappen aan alle drukte. Je kent dat wel, je doet je telefoon weg en je wil alleen zijn met je gedachten. Ja, zo'n periode heb ik ook achter de rug. Sterker nog, je zit er eigenlijk nog een beetje middenin. Maar het komt vanzelf goed. Dat geldt zeker ook voor Jamie Cullum. Terug te vinden op 20-something, een album dat uitkwam in 2003 hier in Nederland. En een jaar later was het opeens een heel groot succes. Ik herinner me ook nog dat hij bij Barend van Dorp optrad. En toen dacht ik van ja, goede artiest. Uitstekende pianist ook hoor. Kan niet anders zeggen. Als je dit hoort, het begin van dit nummer, heb je niet het idee dat het hier om Terence van Darby gaat. Maar hij is het wel degelijk hoor. Het is een heel mooi album.

weet niet hoor. Dat staat zelf op het album. Dat het zelf van links naar rechts gaat. Nou ja, goed, dan weet je in ieder geval dat je stereoapparatuur goed werkt. Dit heet She Kissed Me, staat op het album, het derde album van Terrence and Dowie. Terrence and Dowie's Symphony or Damn, plaat uit 1993. En tegenwoordig heet de man anders, als je waarschijnlijk al wist. Ik vergeet alleen zijn echte naam. Oh ja, dat is Samanda Maitreya. Nou, ik kan het bijna niet uitspreken. Maar goed, in ieder geval, het is goed bedoeld en hij maakt nog steeds platen. Treedt ook nog steeds op en het is nog altijd wel de moeite waard wat die man maakt. Ik moet zeggen dat hij zich na het uitbrengen van zijn eerste plaat behoorlijk arrogant genoeg naar de pers toe. Dat betekent ook dat heel veel journalisten hem toen afschreven. Vooral toen zijn wat experimentelere tweede plaat uitkwam. En nee, die werd niet zo goed ontvangen, ook niet zo goed verkocht. Maar dat derde album is een goede comeback. En ik moet zeggen dat ik het echt wel een goede plaat vind. Echt wel de moeite waard. De plaat Terrence van Darby's Symphony or Damn. En daar ga ik nog wel meer van draaien in de komende periode. Car Classics. Het is weer tijd om een live plaat bij de horens te pakken. En dat is Viva Roxy Music. Ik heb daar al eerder wat van gedraaid. Namelijk Boat Ends Burning. En de fans vinden eigenlijk dit een van de allerbeste Roxy Music platen ooit. En er wordt ook wel gezegd dat de nummers die erop staan, dat die beter zijn dan de studioversie. Nou, ze zijn in ieder geval hartstikke goed. Dat vind ik wel. Ik weet niet of ik het ook beter vind, maar zeker heel erg de moeite waard. En dat nummer wat ik nu wil laten horen is Out of the Blue. Daar begint je plaat ook mee. Werd in 1974 opgenomen, als ik internet moet geloven, in het Newcastle City Hall. De Newcastle City Hall wel te verstaan. En hoe klinkt die live? Nou, dat ga je nu horen. Dit is dus een track van Viva Roxy Music. Car Classics. Life is life.

rijd je wel eens te hard? Vlieg je wel eens uit de bocht? Of rijd je regelmatig spook? CarClassics is er ook voor jou.

Een van de allermooiste nummers van Manic Street Preachers. If you tolerate this, your children will be next. En ja, dat is eigenlijk een tekst waar je denkt, nou ja, dit kun je overal op toepassen natuurlijk. Het is eigenlijk een waarschuwing tegen, zeg maar, politieke gelatenheid en onverschilligheid. Met andere woorden, ja, wat gaat er gebeuren als een samenleving onrecht negeert totdat het te laat is? Dat is inderdaad een interessant vraagstuk, eerlijk is eerlijk. Het staat dus op een bijzonder album van deze heren van Manic Street Preachers uit Wales. This Is My Truth, Tell Me Yours. Dat is een plaat die in 1998 uitkwam.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Bij de blokkadeactie van Extinction Rebellion op de A12 in Den Haag zijn 4 demonstranten opgepakt. Een van hen had zich verkleed als verkeersregelaar om zo het verkeer de stad uit te stoppen. De klimaatactie op de snelweg was verboden en daarom liet burgemeester Van Zanen al snel de bezette A12 ontruimen. Minister Mirjam Sterk heeft haar excuses aangeboden voor de misstanden in de gesloten jeugdzorg. Tienduizenden jongeren kregen te maken met fysiek, mentaal en soms ook seksueel geweld. Veel jongeren kampen sinds het uitkomen van de misstanden nog steeds met psychische klachten. 5 van hen zijn inmiddels overleden. De Nederlander die sinds woensdag werd vermist in Noord-Italië is verdronken, meldt een Italiaanse krant. Bouwvakkers hadden gezien dat de man probeerde in de buurt van het Aostadal een rivier over te steken en daarbij in het water viel. Later werd zijn lichaam gevonden. Het gaat om een 35-jarige Nederlander. En een stuwmeer op de grens van Nepal en China vormt steeds minder gevaar. Op satellietbeelden is te zien dat het water langzaam verdwijnt. Het meer ontstond na de grote overstromingen van afgelopen week. Gisteren barstte een belangrijke dam, waarna werd gevreesd voor nieuwe overstromingen. Die kans lijkt nu steeds kleiner. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plekken nog droog, maar vanmiddag trekken er vanuit het zuidwesten veel buien over. Ook de wind neemt flink toe. Vannacht wordt onstuimig met veel regen en zware windstoten, vooral aan zee. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Car Classics.
5: Album Alphabet.

0: het blijkt wel weer dat wereldleiders doof zijn voor dit soort verhalen.
1: Car Classics.
0: War, Edwin Starr, staat op het album War and Peace uit 1970. En het nummer werd geschreven door twee vaste componisten van het Motown-label. Tweetal dat heel veel nummers en heel veel hits geschreven heeft. Namelijk Norman Whitfield en Barrett Strong, die waren verantwoordelijk hiervoor. En het is ook wel opmerkelijk dat de Motown-sound steeds ruwer werd. Je hoort ook bijvoorbeeld behoorlijk wat gitaren in dit nummer. Dat vind ik wel mooi eigenlijk. Sowieso een fantastisch nummer van Edwin Starr. En helaas nog altijd erg actueel. Welkom, dit is Car Classics. En als we bij de letter U kijken, dan zien we toch alweer een boel unplugged albums daar staan. Ja, die van Eric Clapton. Hoewel, die zou ook nog bij een andere letter kunnen staan trouwens. Want die heeft een dubbele titel. Maar je hebt dan ook nog het album van Paul McCartney. Daar heb ik vorige week nog wat van gedraaid. En er zijn nog veel meer unplugged cd's trouwens. En ook de koor staan erin met Unplugged. En daarop staat de versie van Radio. En ik moet zeggen dat ik de versie zoals die op Unplugged te vinden is een stuk beter vind dan de studioversie van de koor. Dus dat nummer ga je horen.
1: Dit is het Car Classics albumalfabet. Vandaag zijn we bij de letter
0: U. Moet ik er wel even bij pakken natuurlijk. Kijken of dit hem is. Ja hoor.

0: Je luistert naar Jeroen Drocht, de man die sneller kan praten dan Max Verstappen kan rijden.
1: Dat maakt het natuurlijk alleen maar beter en sneller. Car Classics.

Mill, het nummer van Texas Slaughter, schat ik nog een live uitvoering van te bestaan. En die schijnt heel erg goed te zijn. Die heeft ook nog een Grammy Award gekregen. Steve Ray Vaughan samen met Double Trouble. En dat is een album uit 1983. En ik miste bijna de laatste slag. Het laatste, zeg maar, nou ja, hoe heet dat? Het laatste, nou, slotakkoord is het natuurlijk niet. Maar in ieder geval de laatste klap van het nummer. Maar goed, in ieder geval een goed liedje dit. Instrumentaal en zeer virtuoos. En daarom ook wel de moeite waard. Vooraf gegaan door een track van Unplugged van de Chorus Radio draaide ik daarvan. Staat er ook nog Nederlandstalige muziek in de lijst van vandaag? Jazeker. Spinvis maakte in 2011 het album Tot Ziens, Justine Keller. Kom terug, heb ik daarvan al gedraaid. Vind ik een fantastisch nummer, maar ook het openingsnummer mag er zijn. Oostende, niet een van mijn meest favoriete Belgische plaatsen, maar dit nummer is wel heel erg mooi. Sorry België. Ja, we hebben ook luisteraars in Oostende, daar moet ik trouwens wel rekening mee houden, dat is waar. Ik was standaard hier een beetje op af te kraken in Car Classics, dat kan natuurlijk niet. Maar

0: Je rondrocht.
1: Schat, zal ik een ander cassettebandje opzetten?
2: Car Classics.

geen makkelijk album, deze plaat van Big Star, Third Sister Lovers. Sister Lovers, dat sloeg geloof ik op die tweeling waar onder andere Alex Chilton mee liep te daten samen met Jody Stevens, de drummer destijds van Big Star. En nou ja, dat third, dat slaat natuurlijk op het feit dat dit de derde plaat was van Big Star. En ik vind het wel een bijzonder album. Ik moet hem nog altijd aanschaffen voor mijn eigen collectie. Die andere twee, die heb ik wel. Number One Record en Radio City, ook fantastische albums. Dit is wat moeilijker allemaal. Dat hoorde je eigenlijk al aan dit nummer, Stroke It Noel. En wie was Noel nou? Dat was Noel Gilbert, de man die dit nummer arrangeerde. Dat strijkersarrangement is dus van hem. Dat hoor je ook wel. Als je de CD opzet, dan hoor je op een gegeven moment die Alex Chilton roepen van Stroke It Noel. En Alex Chilton, nog even voor de duidelijkheid, dat is de zanger van Big Star. Niet dat je denkt van, over wie heeft hij het? Maar dat is de frontman van de groep. In ieder geval, bijzonder album van Big Star. Met moeilijke nummers. Ik heb er al een paar nummers van gedraaid. Beste nummer zou ongetwijfeld wel Holocaust zijn. Maar of ik dat nummer nou moet draaien op de radio, ik weet het niet. Dat is echt zo'n ongelooflijk eng nummer. Maar ook zo goed. Dat dan weer wel. Nou, laat het me maar weten. Als je vindt dat ik dat ook nog moet laten horen van deze plaat. Jeroen draait carclassics@gmail.com. Ik waarschuw je al wel vast. Het is niet echt een radioplaat. Maar wel toch wel bijzonder. Absoluut. En zeker heel erg de moeite waard om een keertje thuis te streamen. Als je die plaat niet kent of ook niet hebt. Ik ga hem nog aanschaffen. Dat staat vast. Dan gaan we naar een heel beroemd album bij de W. Wat niet mag ontbreken in zo'n albumlijst als deze. The Wall van Pink Floyd. The Happiest Days of Our Lives loopt keurig over in dat bekende nummer Another Brick in the Wall. En uit dit nummer blijkt wel hoe moeilijk Roger Waters het heeft gehad op school. Het was niet leuk om naar school te gaan destijds. Zeker niet als je naar zo'n Engelse school ging. Verschrikkelijk al die leraren daar. Luister maar eens goed.

0: Traumatisch. School kan traumatisch zijn. Bleek ook wel dat nummer van Supertramp, School. Maar ook wel uit Another Brick in the Wall. Part 2. De hit van dit album, The Wall van Pink Floyd. En dit staat ook allemaal op de plaat. Ja, ik vind wel, als je dit nummer draait, moet je hem ook wel draaien zoals hij ook op het album staat, toch? Gekoppeld aan The Happiest Days of Our Lives. Nou, dat gold niet voor Roger Waters. Het was niet leuk op school. En ik kan me er ook wel iets bij voorstellen. Ik denk dat de Britten behoorlijk streng waren, die Britse onderwijzers. Dus ik prijs mij gelukkig dat ik daar niet op school zat. Hè? Ik weet niet of het met jou is, maar goed. Hey, het is weer de hoogste tijd voor een leuk lijstje.
1: Jeroen houdt van lijstjes. Schilderlijstjes, boodschappenlijstjes, waslijstjes en hitlijstjes. En daarom mag hij zich nu weer uitleven in een overzicht van de populairste albums van deze week. Dit is de Vinyl 33.
0: Welke platen zijn binnengekomen in de LP-lijst, de top 33 van de LP's? Nou, ik heb hem hier voor me liggen en ik zie dat Steve Lacy ook in de Vinyl 33 noteerd staat met Oh Yeah op 25 eerste weeks. Dan gaan we naar nummer 13. Daar vinden we een wat oudere plaat van Kylie Minogue. Die komt uit de jaren 0X. Heet het album hartstikke leuk. Plaat. Er staan een paar leuke singles op. Ik heb alleen niet zo heel veel zin om daar vandaag wat van te draaien. Maar wel een leuk album om een keertje te streamen. Electric Cowboy met Tons Night vinden we op nummer 7. Die komt daar nieuw binnen. En dan gaan we naar de top 3. De Rolling Stones staat op nummer 3 met Foreign Tongues. Gaat één plaats naar beneden. Ook Ariana Grande staat niet meer langer op 1 met Pedal. Maar die zakt van 1 naar nummer 2. En nieuw op 1, Growth. Van Olivia Dean, de jubileumuitvoering. Ik heb trouwens gewoon zin om vandaag weer eens een keertje wat van de Rolling Stones te draaien. Want zoveel heb ik van Foreign Tongues niet gedraaid. Het is toch wel een bijzondere plaat. Vooral eigenlijk al vanwege het feit dat de Stones weer een keertje een nieuwe plaat hebben opgenomen. Dat is op zich al bijzonder, want die zijn ook al hartstikke in de 80, de leden. En natuurlijk is het ook leuk dat Paul McCartney meespeelt. Geldt trouwens niet voor de single hoor, die van het album is uitgekomen. Die single heb je vast wel vaker gehoord op de radio. Maar ik ga hem nog een keer draaien, omdat ik daar gewoon zin in heb. In the Stars, de single van Foreign Tongues. Dit zijn de Rolling Stones.
1: Dit is de Vinyl 33.

Nee, ik was hem niet vergeten. Het Ice-icoon. Een van de 1001 albums die je gehoord moet hebben voordat je de pijp uitgaat. Armed Forces van Elvis Costello. Daarop ook die beroemde hit Oliver's Army. Maar dit vind ik misschien nog wel beter. Green Shirt, ook weer een tekst die helaas nog steeds actueel is. Geïnspireerd door de opkomst van het rechtsextreme... Ja, soms heb ik nog een beetje een klemmetje op mijn bek. Geïnspireerd door de opkomst van het rechtsextremistische National Front in Engeland. En ja, ook nog een aantal andere rechtse bewegingen. En ja, helaas hebben we daar nu in 2026 ook mee te maken. En ook mediamanipulatie komt voor in de tekst van dit nummer. Want je hoort ook dat in het nummer een nieuwslezeres... de kleurrijke realiteit verandert in een zwart-wit beeld. Dat staat dan weer symbool voor propaganda en desinformatie. Klinkt ook weer heel erg actueel allemaal. Het is ongelooflijk hoeveel nummers bijna profetisch zijn geworden, hè? Na al die jaren. Goed, tot zover de 1001 albums die je gehoord moet hebben voordat je de pijp uitgaat. En de album Top 100, vinyl 33, hebben we ook gehad. Gaan we terug naar het alfabet. Bij de W staat Waiting for the Sun van The Doors. Waiting for the Sun zelf staat daar niet op, maar wel dit Love Street... Een van de beroemdste nummers van dit album van The Doors.

Persoonlijk heb ik het altijd een van de mooiste nummers gevonden van Under the Pink van Tori Amos. Ik moet zeggen dat ik een boel vrienden en kennissen heb die dat album ook wel kennen, maar die zijn het nooit met me eens geweest. Daar begrijp ik helemaal niks van. Zo verschrikkelijk mooi dit nummer. Mooi album ook trouwens, de moeite waard. Ik denk dat ik daar nog wel wat meer van ga draaien van deze Under the Pink van Tori Amos. En daarvoor dus, we draaiden de vorige weer Love Street van de Doors inderdaad, wat je kunt vinden op Waiting for the Sun. Het is wel vaker voorgekomen dat je op album soms andere versies vindt van singles dan dat je gewend bent. Dat geldt ook voor het album 3 Years, 5 Months and 2 Days in the Life of Arrested Development. Daar staat natuurlijk ook People Every Day op. En ik vind de single eigenlijk beter, maar zo klinkt die op het album.

Het schijnt al een heel oud nummer te zijn, dit. Ja, sowieso is deze versie ook al 11 jaar oud, hoor. Dus zo nieuw is die ook niet meer, van Chris Stapleton. Tennessee Whiskey, wat je kunt terugvinden op Traveler, zijn debuutalbum. En dit nummer komt, ik geloof het 1983. In ieder geval, het was toen een grote hit voor George Jones. En het schijnt trouwens ook al een keer opgenomen te zijn door ene meneer David Allen Coe. Nou, die versie die ken ik helemaal niet. Opgenomen in 1981, een soort van country hit, geschreven door Dean Dillon en Linda Hargrove. En dit is eigenlijk de versie die ontstond toen Chris Stapleton aan het jammen was. Ja, je hebt dat wel eens, hè? Dan ben je een beetje aan het oefenen. Eventjes alles klaarmaken voor opname van de plaat. En tijdens een soundcheck kwam dit in een opwerking.

Dat is mijn wave, hè? Niet waves, wat ik al zei, maar wave. Zo heet deze plaat van de Patti Smith Group. Geproduceerd door Trap Rundgren. Het staat op de hoes, dus dan is het waar. Frederick was een van de singers van dat album. Nou, ik heb nog een heel klein beetje zendheid over om nog iets te laten horen van het nummer van Funkadelic, wat ik hier heb klaarstaan. Freak of the Week. Zou over mij kunnen gaan. Uncle Jam Want You, het album. Daar kom ik nog op terug. Ik denk ergens volgende week. Tot volgende week. Fijne week verder nog, hè? Fijne week. Ja. The Freak of the Week. The Week of the Week.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Alle klimaatactivisten van Extinction Rebellion die vanmiddag de A12 in Den Haag hebben geblokkeerd, worden aangehouden. Het gaat om tientallen demonstranten. Ze blokkeerden bij het Malieveld de snelweg de stad uit. Na de boerenactie, waarbij in een file 2 doden vielen, is afgesproken strenger op te treden bij snelwegacties. De overheid heeft excuses aangeboden voor misstanden in de gesloten jeugdzorg. Tienduizenden jongeren werden slachtoffer van fysiek, mentaal en soms seksueel geweld. De ervaringsdeskundige die de misstanden aan het licht bracht, vindt de excuses niet gemeend en de maatregelen onvoldoende. Een belangenclub noemt het excuus een begin, maar ook dat de woorden omgezet moeten worden in daden. Het dodental door een Russische droneaanval bij de Oekraïnse hoofdstad Kiev loopt verder op, naar 37. Ook zijn er tientallen gewonden. Bij de aanval werd een opslag voor explosief materiaal, zoals granaten, mijnen en drones, geraakt. President Zelensky noemt het verschrikkelijk dat munitie lag opgeslagen in de buurt van burgers. En de Belgische hockeyvrouwen hebben op het WK in Amstelveen brons gepakt. Ze versloegen Australië met 1-0. België verloor eergisteren de halve finale van Nederland. De Oranjevrouwen beginnen rond deze tijd aan de finale tegen Argentinië. En dan nu het weer van Weer Online. Het is rond de 22 graden en er trekken vanuit het zuidwesten steeds meer buien over het land. Vanavond en vannacht wordt het onstuimig met veel regen en lokaal zware windstoten. Vooral vlak aan zee. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Weekend Eclectica.
5: Dit is uur 1 van Weekend Eclectica met Henk Peters. Dit is de top 1033 van de albums uit de jaren 60, 70 en 80.
6: Nummer 60.
7: 1971.

Het vierde album van David Bowie kwam uit in december 1971 en het is de eerste in een reeks van weergaloze albums die hij in dat decennium zal gaan maken. Hunky Dory heette de plaat en dit was een van de singles van toen, Live on Mars. En Bowie hadden we natuurlijk vorige week ook al, maar toen met het album Low. Na dit album trouwens nog twee keer Bowie. De 75ste wat betreft de album Top 1033 in Weekend Eclectica, de nummer 60 tot en met 51 met nu track 2 van Hunky Dory van Bowie. Hier is Quicksand.

0: Meteen maar een triootje van Hunky Dory. De nummer 60 in de album Top 1033. Met deze erbij nog 6 afleveringen te gaan. Iedere keer 10 albums en ze worden alleen maar beter, natuurlijk. Eén stekje hoger dan de 6e en hoogste noteerde voor Curtis Mayfield op...
1: Nummer 59, 1972.

soundtrack bij de gelijknamige Blaxploitation film Superfly, geschreven door Curtis Mayfield. En het is ook meteen de achtste en laatste keer dat we hem tegenkomen in de album Top 1033. Twee keer met de Impression en de

0: Openingstrek van het derde soloalbum van Curtis Mayfield, Superfly. En de track die heette Little Child Running Wild. Moet je het voorlopig mee doen, maar onder andere wat later dit uur komt er nog meer voorbij van Curtis Mayfield. Nu gaan we een stekje hoger kijken naar James Carr.
1: Nummer 58. 1968.

soulzanger uit Mississippi, deze James Carr, geboren in 1942 en in de jaren 60 bracht hij twee albums uit. Alle twee staan die in de album top 1033, de andere hadden we al een tikje lager op 115, You Got My Mind Messed Up. En dit is de tweede, het album A Man Needs A Woman, zojuist de titel.

0: Een van de beroemdste liedjes van James Carr terug te vinden op A Man Needs a Woman uit april 68. Het liedje heette The Dark End of the Street.
1: Now for something completely different.
0: We gaan naar mijn favoriete symfonische rockband toe. Hun vijfde en hoogste notering staat op
2: nummer 57.
0: Hier is Yes met Close to the Edge.
3: Voor muzikale fijnproevers. Eén keer per maand, 3 uur LP-pop van toen in de album Top 1033.

0: Mijn favoriete symfonische rockbandje. Yes, ja, natuurlijk ook Genesis vind ik fijn. Daar hebben we al afscheid van genomen in de lijst. En Pink Floyd komt ook nog een keertje of drie voorbij. Komende weken. Maar ja, dit is echt mijn bandje. Meer gitaren, meer herrie, daar ben ik wel een beetje van. Je hoorde de nummer 57, de titeltrack van Close to the Edge. Natuurlijk was het Yes.
1: Ice Radio. Geen playlist, maar passie. 1971.

0: album A Man Needs a Woman. James Carr uit april 68 met You've Got My Mind Messed Up. Ik heb er nog eentje voor je voor de uurwissel en dat is deze I'm a Fool for You. Tot zo.
1: 1968.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Het Centraal Justitieel Incassobureau komt sinds gisteren met een storing. Je kunt niet inloggen en dus geen boetes betalen. Volgens het CJB gaat het om een datalek en worden verkeersovertredingen en strafzaken aan verkeerde mensen gekoppeld. Zo zagen een paar mensen informatie die niet voor hen bedoeld was. Het officiële dodental van de zware overstroming in Nepal is gestegen naar 682. Nog altijd worden duizenden mensen vermist, onder wie veel toeristen. Intussen zou met zo'n 260 toeristen contact zijn geweest, onder wie een Belg en 4 Duitsers. 3 Nederlanders in het gebied worden nog altijd vermist. De voorzitter van Jeugdzorg Nederland, Ahmed Abu Taleb, hoopt de gesloten jeugdzorg binnen 2 jaar te kunnen sluiten. Dat zegt hij na de excuses van minister Sterk voor de misstanden bij de instantie. Tienduizenden jongeren kregen niet de juiste zorg en bescherming. Abu Taleb vindt dat er wel een goed alternatief moet komen. En na de klimaatactie van Extinction Rebellion op de A12 in Den Haag zijn tientallen demonstranten aangehouden. Ze krijgen sowieso een boete. Ze blokkeerden de snelweg, waarna de politie ingreep en de actie beëindigde. Na het dodelijke ongeluk in een file bij een boerenactie rond Den Bosch wordt strenger opgetreden bij snelwegblokkades. En dan nu het weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten komen er steeds meer buien aan en het is een graad of 22. Vanavond en vannacht onstuimig weer met regen en vooral aan de kust zware windstoten. Morgen opnieuw regen en maximaal 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Weekend Eclectica.
5: Dit is uur 2 van Weekend Eclectica met Henk Peters. Dit is de top 1033 van de albums uit de jaren 60, 70 en 80.
6: Nummer 56, 1984.

Aan het begin van deze maand kwamen we de band ook nog tegen. Toen met het studioalbum Fear of Music van 5 jaar eerder. Maar nu in aflevering 75 van de album Top 1033. De hele lange lijst met de beste, beroemdste en belangrijkste albums uit de jaren 60, 70 en 80. Staan ze ook op 56. Maar dan wel met een live werkje. Stop Making Sense uit september 1983.

voor mij, maar misschien ook wel voor jou. 7 jaar eerder de eerste kennismaking met Talking Heads. Want het was destijds de eerste single hit in Nederland, Psycho Killer. Maar dit was natuurlijk de live versie van Stop Making Sense. Talking Heads, in totaal 7 keer in de album. Top 1033, wat is al met het debuutalbum waar Psycho Killer op stond. Verder met Speaking in Tongues, More Songs About Building and Food. En dus ook met Fear of Music. Dit is de vijfde van 7 noteringen. Met nu, trek je nummer.

0: soundtrack die hoorde bij de film Stop Making Sense, Talking Heads. Je hoorde als derde track Burning Down the House. Later nog wel meer van dit album. Nu één plekje hoger en dat is dus...
1: Nummer 55.
0: Hier is Black Sabbath.
2: 1970.

0: De vierde en hoogste noteren van Black Sabbath in de album Top 1033 staat op nummer 55. Het is een tweede album uit september 70, Paranoid. En ik begon met de openingstrek van het album War Pigs. Nu een van de singles van toen. Hier is Iron Man.
1: Dit is de zomer van Ice Radio.

0: Nummer 55, Paranoid, Black Sabbath, Iron Man en later dit uur nog een track ervan. Deze band hadden we voor de laatste keer dik 4 jaar geleden. In totaal 9 keer erin en dit is voor de 4e keer iets van de Beatles.
1: Nummer 54, 1967.

0: Magical Mist Switcher van de Beatles. In Engeland kwam hij uit als dubbel EP'tje. Maar daarvoor in Amerika als een gewone LP. Dus hij mag gewoon meedoen in de album Top 1033. Dit was alvast de titeltrack. En het volgende trackie, dat is zo mooi. Daar ga ik niet doorheen zitten kletsen.
1: Je luistert naar de album Top 1033.

0: John Lennon vooral en daarna Fool on the Hill. En dat is toch echt wel Paul McCartney. De Beatles op 54, later nog meer van dit voortreffelijke album. Nu naar de zevende en hoogste noteerde van Marvin Gaye. En die staat op...
1: Nummer 53.
2: 1971.

0: In the City Blues, Make Me Wanna Holler. Van What's Going On van Marvin Gaye. Een album dat in heel veel aller tijdenlijstjes in de top 10 staat. En soms zelfs helemaal bovenaan. Hier iets bescheidener op nummer 53. Maar dat neemt niet weg dat je er nog een track van krijgt. En die komt er nu aan.
1: Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: Drie decennia LP-pop, gebundeld in één lange, lange, lange lijst. Dit is de album Top 1033. Wow!

0: Marvin Gaye van What's Going On, Mercy Mercy Me, aan het eind van dit uur nog een track natuurlijk van dit album. Nu naar een van de drie soundtrack LP's die ik vandaag had. What a Superfly van Curtis Mayfield, The Magical Mystery Tour van The Beatles, maar ook Stop Making Sense van Talking Heads.
1: 1984.

audiostekje van de nummer 56 in de album Top 1033. Stop Making Sense, Talking Heads met Once in a Lifetime. En hier is een andere bonus van 55, de titeltrack.

Een van de beste singles aller tijden. Aan de ene kant Strawberry Fields Forever. Aan de andere kant Penny Lane kwam terecht op Magical Mystery Tour van de Beatles. Nummer 54 in de album top 1033. Nu nog een bonusje van 53. De titeltrack van What's Going On. Marvin Gaye natuurlijk.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Het is de Nederlandse hockeyvrouwen niet gelukt wereldkampioen te worden. In de finale in Amstelveen verloren de hockeysters van Argentinië. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1 en moesten er shootouts aan te pas komen. En die namen de Argentijnse vrouwen beter. Goud dus voor Argentinië, zilver voor Nederland. Het aantal doden na de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot bijna 700. Duizenden mensen worden nog vermist, maar er zijn ook succesverhalen. Een 8-jarig jongetje is gered nadat hij in een boom was geklommen om te vluchten voor de modderstroom. Hij is herenigd met zijn moeder, die al dagen naar hem op zoek was. Het Centraal Justitieel Incassobureau heeft te maken met een datalek. Daardoor is het sinds gisteren niet meer mogelijk om in te loggen om boetes te betalen. Het CIB zegt dat in het systeem een interne technische fout is geslopen, waardoor verkeersovertredingen en strafzaken aan verkeerde mensen werden gekoppeld. En de Ronde van Spanje is zijn belangrijkste wielrenner kwijt. Tadej Pogacar is gevallen en heeft de Vuelta verlaten. De Sloveen reed als klassementsleider in de rode trui en stapte na zijn val in een ambulance. Hij was bebloed en leek last te hebben van zijn arm. De Spanjaard Enric Mas is de nieuwe leider in de Vuelta. En dan nu het weer van Weer Online. Steeds meer buien trekken vanuit het zuidwesten het land in. Vanavond en vannacht wordt het onstuimig, met regen en vooral aan de kust zware windstoten. Morgen opnieuw regen en maximaal 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Weekend Eclectica.
6: Dit is uur 3 van Weekend Eclectica met Henk Peters. Dit is de top 1033 van de albums uit de jaren 60, 70 en 80.
7: Nummer 52, 1970.

0: Het heerlijk ontspannen muziekje van de Band of Gypsies, Billy Cox, Buddy Miles en natuurlijk Jimi Hendrix. En dat was weer een live plaat. We hadden vorige uur ook al eentje met Stop Making Sense van Talking Heads. En je hoorde Machine Gun, protest tegen de oorlog die toen in Vietnam woedde.
1: Now for something completely different.
0: Hier is Neil Young.
2: Nummer 51.

0: titeltrack van On The Beach. Ik vind het nog steeds wonderschoon. Nummer 51 in de album Top 1033. Neil Young was dat uit 74. Nu track je nummer 2 van het album. Hier is Walk On.
1: Ice Radio. Wij draaien echt wat we willen.
2: 1974.

Een van de hofleveranciers aan de album Top 1033. Hij staat er alleen al solo. Soms dan wel met Crazy Horse al 11 keer in. Verder hadden we natuurlijk Crosby, Stills, Nash & Young. Nog wat andere samenwerkingen. Buffalo Springfield. Maar ja, met dit album, On The Beach, hebben we hem voor de 7e keer te pakken. En van Neil Young hierna nog 4 andere albums. Maar deze staat dan op 51, eigenlijk de laatste van vandaag.

Net zoals Neil Young gaan we Bowie ook nog wel vaker tegenkomen. Dit was met de nummer 60, Hunky Dory, Changes of Al, als afsluitende track. Niet gaan stoppen.

0: Nummer 59, de soundtrack die hoorde bij Superfly. Curtis Mayfield natuurlijk met Freddy's Dead. Een klein sprongetje van de ene naar de andere soundtrack, namelijk die van de Beatles, The Magical Mystery Tour. Je krijgt het liedje dat misschien wel mijn favoriete trackie aller tijden is. Hier is I'm the Walrus.
1: Van zonsopgang tot zonsondergang. Ice Radio houdt je cool.
2: 1967.

0: serviceable villain. Futurist of advice of my mistress.
1: De lijst waar Henk Peters weer jaren zoet mee zal zijn. De album top 1033.

De vierde en afsluitende track van de nummer 53 in de album Top 1033. What's Going On, Marvin Gaye daarvan. What's Happening, Brother. Nu nog een trackje van On The Beach, Neil Young. Hier is See The Sky About To Rain.

afsluitende track van het album On The Beach van Neil Young, nummer 51 in de album top 1033, was die The Sky About To Rain. En het was ook meteen de voorlaatste van vandaag. Neil Young fans, niet getreurd, want volgende week dan heb ik hem gewoon weer. Dan ga ik verder met de album top 1033, aflevering 76. Oftewel, we gaan de top 50 binnen. Met behalve dan een album van Neil Young uit de 60's, ook nog The Kinks en Johnny Cash, onder andere uit dat decennium. Uit de 70's onder andere Stevie Wonder en Pink Floyd. En uit de 80's Joy Division en...

0: Weekend Eclectica. Dat was
1: Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Een baanbrekende uitspraak in Frankrijk. De borstkanker van een oud-stewardess is officieel erkend als beroepsziekte. De vrouw vloog volgens het AD 30 jaar lang voor Air France en had onder andere te maken met veel nachtdienst en straling op grote hoogte. Volgens een Franse vakbond kan het vonnis goed uitpakken voor veel meer ziek geworden stewardessen. Een dag na het overlijden van de Noorse koning Harald blijven veel Nooren afscheid nemen. Ondanks het slechte weer staan bij het paleis in Oslo de hele tijd honderden mensen en de bloemenzee blijft maar groeien. Er geldt in Noorwegen een periode van nationale rouw tot en met de dag van de uitvaart. Het is nog niet bekend wanneer die is. Alle slachtoffers van het ernstige busongeluk op de A28 bij Weesup zijn weer thuis. Dat zegt de burgemeester bij Omroep Gelderland. De bus met 54 Duitse scholieren was op weg naar Parijs, toen die een week geleden 's nachts een bestelbus raakte en op de andere rijbaan terechtkwam. Ook de zwaargewonde bestuurder van de bestelbus is weer thuis. En de hockeysters van Argentinië zijn wereldkampioen geworden. In de finale versloegen ze Nederland. Na de reguliere speeltijd stond het in Amstelveen 1-1, maar de Argentijnse vrouwen namen de shootouts beter. Nederland had voor de vierde keer op rij wereldkampioen kunnen worden, maar moet genoegen nemen met de tweede plaats. En dan nu het weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten komen er steeds meer buien aan en het is een graad of 22. Vanavond en vannacht onstuimig weer met regen en vooral aan de kust zwaar windstoten. Morgen opnieuw regen en maximaal 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Een Franse rechter heeft de borstkanker van een oud-stewardess erkend als beroepsziekte. En dat is voor het eerst, meldt het AD. De vrouw werkte 30 jaar voor Air France en zegt dat ze ziek werd door de vele nachtdiensten en straling op grote hoogte. De zaak is volgens een Franse vakbond goed nieuws voor ander ziek geworden stewardessen. In het Noors Cultuurhuis in Rotterdam is morgen een herdenkingsdienst voor de overleden koning Harald. De dienst begint om 12 uur. Het gebouw vlakbij de Euromast staat ook bekend als de Zeemanskerk. Er ligt ook een condoleancenregister dat kan worden getekend. Koning Harald overleed gisteren op 89-jarige leeftijd. Alle slachtoffers van het ernstige busongeluk vorige week op de A28 bij Wezep zijn weer thuis. De tourbus met 54 Duitse leerlingen was onderweg naar Parijs en reed tegen een bestelbus. 16 mensen raakten gewond. De burgemeester zegt bij Omroep Gelderland dat er uit Duitsland een bedankje is gekomen voor de hulpverlening na het ongeluk. En een kei op de weg is waarschijnlijk de oorzaak van de valpartij van Tadej Pogacar in de Ronde van Spanje. Andere renners in het peloton wijken nog uit, maar Pogacar...

Oscar raakt de kei met zijn voorwiel en valt. Hij is daarop uit de Vuelta gestapt. Pogacar was klassementsleider en stond bijna 4 minuten voor op nummer 2, Enric Mas. En dan nu het weer van Weer Online. Er valt veel regen en het waait flink. Vannacht neemt de wind verder in kracht toe en zijn er vooral aan de kust zware windstoten. Het wordt niet kouder dan 17 graden. Ook morgen verloopt wisselvallig en staat er veel wind met maximaal 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Achter station Amsterdam Centraal zijn 3 mensen neergestoken. Dat gebeurde mogelijk na een eerdere vechtpartij, dat meldt de politie. Die heeft een verdachte opgepakt en ook die is gewond geraakt. Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. De nieuwe Noorse koning Hakon heeft voor het eerst zijn land toegesproken. De speech werd live op tv uitgezonden. Hij bedankte zijn overleden vader Harold voor alles en was zichtbaar aangedaan. Hakon zei ook dat hij klaar is voor zijn taak als koning. Morgen is er in een Noorse kerk in Rotterdam een herdenkingsdienst voor Harold. In de Eredivisie heeft AZ de koppositie verstevigd door ook zijn 4e wedstrijd op rij te winnen. In Alkmaar won AZ met 5-2 van Go Ahead Eagles. Eerder vanavond won Excelsior thuis de Rotterdamse derby van Sparta met 2-1. Er wordt nog 1 wedstrijd gespeeld en dat is PEC Zwolle NEC. En de bondscoach van de Nederlandse hockeyvrouwen, Raoul Ere, vindt dat ze veel te weinig hebben gecreëerd in de WK-finale tegen Argentinië. Hij noemt het verlies heel zuur. Ondanks het 1-0 voorsprong verloren de hockeysters na shootouts. Die namen de Argentijnse vrouwen heel goed en wij niet zo goed, zei Ere. En dan nu het weer van Weer Online. Het regent en waait hard. Vannacht neemt de wind verder toe.

0: En zijn er vooral in de kustgebieden zware windstoten mogelijk en een temperatuur rond de 17 graden. Ook morgen wisselvallig en veel wind, maximaal 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio.
1: Your alternative to ordinary radio. Ice Radio! Met nu. Files from the fridge.

0: You better make it a double one.
1: Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Van de 53 aangehouden Extinction Rebellion activisten zitten er nog 4 vast, zegt politie. De demonstrant blokkeerde vanmiddag het begin van de A12 in Den Haag. De politie kreeg direct opdracht om een einde aan de blokkade te maken. De 4 die nog vastzitten konden zich niet legitimeren of brachten verkeer in gevaar. In Amsterdam zijn bij een steekpartij achter het Centraal Station 4 mensen gewond geraakt. De politie heeft een verdachte opgepakt. Hij is één van de gewonden. 3 slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. De steekpartij zou het gevolg zijn van een eerdere vechtpartij. Tientallen Israëlische kolonisten hebben een Palestijns dorp op de westelijke Jordaan-oever aangevallen. Ze gooiden met stenen, stichtten brand en verschansten zich in een huis. Israëlische militairen grepen uiteindelijk in. Bij de aanvallen raakten ook Amerikaanse journalisten gewond tijdens een interview met een Palestijn. En Ajax gaat zich versterken met Sofyan Amrabat. De Marokkaanse speler tekent een contract voor 2 jaar bij de Amsterdammers. Dat meldt Voetbal International. Amrabat was eigenlijk te duur, maar nadat hij zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe had laten ontbinden, werd het voor Ajax toch mogelijk om hem binnen te halen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met regen en flinke wind. Vannacht wordt onstuimig met vooral aan de kust lokaal zware windstoten. Morgen verloopt ook wisselvallig met veel wind en maximaal 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: I like it.
1: Ice Radio.
4: Your alternative to ordinary radio.
5: Ice Radio.

0: gonna shuffle his deck clean.
1: Ice Radio beluister je overal via je mobiel. Overal. Op het strand, camping, park. Overal. Dus neem je mobiel mee naar buiten. En luister. Ice Radio. The Alternative.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Een van de gewonden is de verdachte. Hij is in het ziekenhuis gearresteerd. 2 andere mannen zijn ook naar het ziekenhuis gebracht. Hun toestand is niet bekend, maar ze zijn buiten levensgevaar. Een zoon van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu is in veiligheid gebracht vanwege een dreiging. Deze week zei Netanyahu al dat Iran had geprobeerd om zijn zoon, die in Amerika woont, te doden. Volgens Israëlische veiligheidsdiensten bestudeerde Iran de woning en dagelijkse routines van de zoon. Bij Meeden in Groningen is brand uitgebroken in een hoogspanningsstation. Het vuur zorgt voor dikke zwarte rookwolken en er is een NL Alert verstuurd. Netbeheerder Tennet zegt dat het station uit voorzorg is uitgeschakeld, maar dat de omgeving niet zonder elektriciteit komt te zitten omdat de stroom wordt omgeleid. De Sloveense wielrenner Tadej Pogačar heeft bij zijn val in de Ronde van Frankrijk een sleutelbeen en een nekwervel gebroken. Een kei op de weg is waarschijnlijk de oorzaak van de val. Pogačar is uit de Vuelta gestapt. De Spanjaard Enric Mas gaat nu aan de leiding, maar uit respect voor Pogačar weigert hij de rode leiderstrui te dragen. En dan het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met regen en flinke wind. Vannacht wordt onstuimig met vooral aan de kust lokaal zware windstoten. Morgen verloopt ook wisselvallig met veel wind en maximaal 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems ready.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio. Your alternative to ordinary radio.
3: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Een van de gewonden is de verdachte. Hij is in het ziekenhuis gearresteerd. 2 andere mannen zijn ook naar het ziekenhuis gebracht. Hun toestand is niet bekend, maar ze zijn buiten levensgevaar. Een zoon van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu is in veiligheid gebracht vanwege een dreiging. Deze week zei Netanyahu al dat Iran had geprobeerd om zijn zoon, die in Amerika woont, te doden. Volgens Israëlische veiligheidsdiensten bestudeerde Iran de woning en dagelijkse routines van de zoon. Bij Meeden in Groningen is brand uitgebroken in een hoogspanningsstation. Het vuur zorgt voor dikke zwarte rookwolken en er is een NL Alert verstuurd. Netbeheerder Tennet zegt dat het station uit voorzorg is uitgeschakeld, maar dat de omgeving niet zonder elektriciteit komt te zitten omdat de stroom wordt omgeleid. De Sloveense wielrenner Tadej Pogačar heeft bij zijn val in de Ronde van Frankrijk een sleutelbeen en een nekwervel gebroken. Een kei op de weg is waarschijnlijk de oorzaak van de val. Pogačar is uit de Vuelta gestapt. De Spanjaard Enric Mas gaat nu aan de leiding, maar uit respect voor Pogačar weigert hij de rode leiderstrui te dragen. En dan het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met regen en flinke wind. Vannacht wordt onstuimig met vooral aan de kust lokaal zware windstoten. Morgen verloopt ook wisselvallig met veel wind en maximaal 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Een van de gewonden is de verdachte, hij is in het ziekenhuis gearresteerd. 2 andere mannen zijn ook naar het ziekenhuis gebracht. Hun toestand is niet bekend, maar ze zijn buiten levensgevaar. Een zoon van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu is in veiligheid gebracht vanwege een dreiging. Deze week zei Netanyahu al dat Iran had geprobeerd om zijn zoon, die in Amerika woont, te doden. Volgens Israëlische veiligheidsdiensten bestudeerde Iran de woning en dagelijkse routines van de zoon. Bij Meeden in Groningen is brand uitgebroken in een hoogspanningsstation. Het vuur zorgt voor dikke zwarte rookwolken en er is een NL Alert verstuurd. Netbeheerder Tennet zegt dat het station uit voorzorg is uitgeschakeld, maar dat de omgeving niet zonder elektriciteit komt te zitten omdat de stroom wordt omgeleid. De Sloveense wielrenner Tadej Pogačar heeft bij zijn val in de Ronde van Frankrijk een sleutelbeen en een nekwervel gebroken. Een kei op de weg is waarschijnlijk de oorzaak van de val. Pogačar is uit de Vuelta gestapt. De Spanjaard Enric Mas gaat nu aan de leiding, maar uit respect voor Pogačar weigert hij de rode leiderstrui te dragen. En dan het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met regen en flinke wind. Vannacht wordt onstuimig met vooral aan de kust lokaal zware windstoten. Morgen verloopt ook wisselvallig met veel wind en maximaal 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.